Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. De doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja.

Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat Flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze.

naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week kijken we terug.

0: een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Wouwparijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Wouwparijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Wouwparijs.nl. Tijd maar weer.
2: Hey mensen, opgelet. Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat de dag eraf. Met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wouwparijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wouwparijs.nl. Dank maar weer.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
4: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
5: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
6: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
4: Oh, hoe heet dat zeg je?
6: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.

0: jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Elke week cultuur inhuren voor vermaak in woonzorginstellingen reist qua kosten de pan uit. Om dit te drukken komt cultuurmakelaar van de gemeente Oude IJsselstreek, Theo Sontjens, met een oplossing. Hij vraagt nu culturele verenigingen van toneel tot schutterij om een repetitie te verplaatsen naar woonzorgcentra. Volgens de cultuurmakelaar kan dit de oplossing zijn als flinke aanvulling op het huidige aanbod. Hij benadrukt dat het niet gaat om een voorstelling, maar echt gewoon om een repetitie. De gemeente Doetinchem heeft de regels voor horecazaken tijdens de WK-wedstrijden deze zomer aangepast. Waar cafés en restaurants normaal op vaste tijden sluiten, mogen zij tijdens wedstrijden van Oranje langer open blijven. Daar stelt de gemeente wel voorwaarden aan. Horecaondernemers mogen tijdens wedstrijden van Nederland een scherm op het terras plaatsen, maar alleen wanneer de wedstrijd uiterlijk om 22:00 s'avonds begint. Ook mag buiten geen muziek worden afgespeeld, alleen het geluid van de wedstrijd zelf is toegestaan. De verruimde openingstijden gaan gepaard met strikte regels. Na 2:00 s'nachts mogen geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Volgens de gemeente zijn er voorlopig geen grote publieke kijklocaties gepland. In Lochem doen verschillende organisaties mee aan de landelijke telling van dak- en thuisloosheid. Met deze telling willen gemeenten en maatschappelijke organisaties beter in beeld krijgen hoeveel mensen geen stabiele woonplek hebben en wat er nodig is om hen te ondersteunen. In Lochem gaat het niet alleen om mensen die letterlijk op straat slapen. Ook inwoners die tijdelijk bij anderen verblijven of wonen op bijvoorbeeld een vakantiepark zonder vaste woonstatus vallen onder dak- en thuisloosheid. Zij kunnen vaak geen aanspraak maken op belangrijke voorzieningen, zoals een uitkering, zorg of begeleiding. Dat maakt hun situatie extra kwetsbaar. De resultaten van de telling helpen de gemeente Lochem om het beleid beter aan te laten sluiten op de werkelijkheid. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.

0: schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
1: Geen idee. Snoeien?
0: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
1: Veldhuizen wie?
0: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
1: Top, gaan wij iets leuks doen.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst

0: niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey buurman.
2: Dag buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
4: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.

0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
0: Radio Ideaal.
2: Gouden Groeven brengt je terug naar het gevoel van toen. Met de klanken van toen.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellen. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Heeft u zin om in het voorjaar weer lekker buiten te zitten? Dan moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Of u nu gaat voor hip, trendy of authentiek, wij hebben in onze ruime showroom weer de nieuwste modellen tuinmeubelen in allerlei verschillende modellen. Dus ook voor tuinmeubelen moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Hemelvaartsdag zijn wij geopend van 11 tot 4. Wow.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De gemeente Lochem heeft in overleg met Rijkswaterstaat de Eefdense brug tussen Zutphen en Eefde per direct afgesloten voor al het verkeer. Een zinkgat, net voor de brug aan de kant van Eefde, zorgt voor verzakking van het wegdek. Rijkswaterstaat en adviseurs van de gemeente zijn aan het kijken hoe dit komt en wat er nodig is om de situatie te herstellen. Naar verwachting duurt de afsluiting 2 weken. Het fietspad bij de brug blijft wel open. Inwoners uit Eefde, Gorssel en Zutphen gebruiken de brug volgens de gemeente als doorgaande en alternatieve route, aangezien de N348 tussen Eefde en Zutphen ook is afgesloten. 2 auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de N315 in Zelhem. Beide auto's liepen behoorlijke schade op en moesten worden afgesleept. Rond 3 uur kregen de hulpdiensten de melding van het ongeval op de rondweg bij Zelhem binnen. De bestuurster, die vanaf Doetinchem in de richting van Vorderreed, is vermoedelijk op de verkeerde weghelft terechtgekomen toen zij bezig was met de navigatie. De tegemoetkomende auto kon een aanrijding niet voorkomen met een botsing tot gevolg. Een van de auto's belandde hierbij in de sloot. Beide bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Jarenlang bleef kasteel Slangenburg een verborgen parel vanwege de vrijwel altijd dichte deuren. Daar komt nu verandering in. Bij het kasteel moet een toeristisch bezoekerscentrum komen voor de omgeving. Dit moet gebeuren in het voormalige koetshuis op het landgoed. Het kasteel behoort volgens Rijksmonumenten tot de top 100 monumenten van Nederland. Mede daarom ziet Stichting Monumentenbezit Slangenburg als een geschikte locatie voor een bezoekerscentrum. De stichting heeft inmiddels een subsidie van 175.000 euro ontvangen van de gemeente Doetinchem voor het bezoekerscentrum, die zij tussen 2026 en 2029 willen realiseren. Voordat het bezoekerscentrum

Als het centrum daadwerkelijk open kan, moet het voormalig koetshuis nog grondig worden verbouwd. Daarbij speelt onder meer de aanwezigheid van een asbestdak een rol. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

bijna 2000 jaar zijn we nog niet veel verder gekomen. De wereld is killer dan ooit tevoren. De mensen, ze leven langs elkaar heen. En wat is de reden dat we geen respect voor elkaar kunnen opbrengen? In al die jaren is er nog nooit iemand geweest die die vraag echt goed heeft kunnen beantwoorden.

0: roken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk.
1: 20 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten aan €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
2: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw...

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
2: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Willems Corner. De gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend. Van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
1: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat de dag eraf met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.
2: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.

0: Wij begonnen met een verzoekske uit het Hoge Noorden. Een liedje over het voorjaar. Dit was de formatie met zijn beidend. Dus dat is een goede morgen, uitzending 218. Het is zondag 10 mei 2026. Het is vandaag moederdag, jaargang 5 van Laudwaars Heuren. Hier vanuit Zelhem op Radio Ideaal. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek en natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven bedankt maar weer voor de fijne deuntjes. Vandaag heb ik de platen dus weer bij mijn vol met verzoekjes. Onder andere uit Zender, Dennis Blieven liggen en muziek van Mooi Waar, kijk bij mijn. Ook gij kunt er nog een verzoekje in doen. Hè. Dat kan via dialect, apenstaartje, radioideaal.nl. Dialect, apenstaartje, radioideaal.nl. Straks heb ik ook nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor O. En natuurlijk de schietschijf van Ben Nijkamp, onze collega radiomaker van Striktal Radio. Deze keer een heel toepasselijk nummer, dus blief erbij. En tenslotte heb ik nog een paar uitgangstipjes voor deze zondagmiddag. Maar nu eerst, omdat het moederdag is, we gaan naar Brabant. De rock'n'roll band is dit WC Experience met een liedje. Speciaal voor onze moeders, onze moeder.
1: Ik hou van jou, de lucht is blauw.

Het waren buur en buur, een verzoekskut zijn. Er was inderdaad vorige week blijven liggen en ik werd hier afgelopen week terecht op gewezen. Buur en buur met Zender, denk nog niet. Dadelijk een stukje kleierok, ken je dat? Maar eerst gaan we naar Bukkes. Hendrik-Jan heeft een mooi plaatje gemaakt over de Norbers.

Oost-Friesland, van de Kleien was dat. Oost-Joost met een blauwe reiger bij de sloot. Toen ik vanmorgen hierop aanreed, zag ik er ook een paar zitten. En ook trouwens ooievaars. Een hele bult dit jaar trouwens. We gaan zo richting het weerbericht. Maar nou eerst een verzoekje van de andere kant van de bult. Vaste luisteraars. Volgende dag mooi werk horen met In de Blote Kont. Voor deze keer.

0: Een bijzonder project van heel wat jaren geleden. Paling Sound en Boerenrock in één. Jan Smit en Benny Joling met de Puik Idee Ballade.
1: Het weer in de regio.
0: Het weerbericht van zondag 10 mei 2026. Na een wisselvallige nacht met wolkenvelden en opklaringen staat de dag droog. Een beetje nevel en ook het zonneke dat komt regelmatig voorbij. Kortom, een mooie dag om erop u te gaan. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. We gaan verder met de schietschijf van collega-radiomaker Ben Nijkamp. En dan is van Streektaal Radio. Deze keer Vrijheid en Vrede. Was afgelopen week volop in de aandacht met de dodenherdenking. En natuurlijk de bevrijdingsdag. Deze week heeft Ben gekozen voor een liedje uit Drenthe. Josien van Berg, Judith Popken, Margot Kriek en Martijn Lubbers noemt zichzelf de Serenade Sisters. Met een liedje over vrijheid en vrede.
1: Dit is de schietschijf van deze week.

Ja, een mooi liedje van de formatie Goed Volk. Hier uit de Achterhoek met een liedje heel toepasselijk over ATB, oftewel fietsen in het bos. En hij goed hoort, hoort hij Benny Joling ook nog op de gitaar met spullen. Nou heb ik nog wat. Een aantal werk geleden heb ik een liedje gedraaid van Ede Stal. Dat was een verzoekske. Echter heb ik de verkeerde versie gedraaid. Dus ik doe hem vandaag in de herkansing. Het moest zijn TikTok Tammo, de TikTok-held van Dikke Bieten. Dit is mijn toentje.

Vorige week nog in de studio Erik Heurting samen met Lisanne. Het duo Mystiek om mundig gelachen toen. Even op herhaling met een liedje over Mine Weide. Eens even kijken. Ik heb een festival overal in Almen. Vandaag staat het dorpje Almen in het teken van verhalen en muziek. Op meerdere locaties door het dorp is er van alles te beleven over muziek en mooie verhalen. Het is een soort wandeltocht en het begint om 2 uur vanaf het Dorpsplein en dat is midden in Almen. Voor meer informatie kijk even op de website van RTV Ideaal www.rtvideaal.nl/agenda www.rtvideaal.nl met een schuinestreepje en dan agenda. En natuurlijk op de social media kanalen van Facebook en van Instagram vind je nog vallen meer. Dan heb ik nog een country fair en garden bij Huus Verwolde. Vandaag de laatste dag van de 4e editie van de Country and Garden Fair. Bij landgoed Huus van Wolde, een markt met meer dan 80 exposanten. Live muziek en de bunt rondleidingen door de prachtige tuin en het Huus van Wolde zelf. Het adres is Huus van Wolde aan de Jonker Emilaan, nummertje 4. En dat is in Loenen. Voor informatie kijk even op www.countrygardenfair.nl www.countrygardenfair.nl of bel met het telefoonnummer 0573 401-825. En dan heb ik in Vorden nog een festival. Het Elfia in Vorden is dat. Vandaag de laatste dag ook van dit festival. Het is een fantasie en een cosplay festival. Dit is bij Kasteel Vorden. Een grootschalig kostuumevenement. Er is een volksmarkt, een muziekhof en nog veel meer. Het is begonnen om 11 uur vanmorgen. Kasteel Vorden staat aan de Horstenkamp, nummertje 8. En dat is hier in Vorden. Voor meer informatie, kijk even op www.elvia.com. www.elvia.com. En natuurlijk hebben we weer, nou dat is nog tot eind mei, koopzondag bij tuincentrum Bloemendaal. Vandaag tot 5 uur weer geopend. Tuincentrum Bloemendaal is aan de Rijksweg nummertje 14 in Drempt. En dat is de grote weg van Doesburg naar Drempt. Dat kan niet missen. Voor meer informatie, kijk even op www.tuincentrumbloemendaal.nl. Ik ga verder met de Boetnes. Kevin Rijman, samen met Marisse den Bakker. Heel mooi. Dit is op verzoek. En geen als steenderen, ga alstublieft niet weg.

Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Mansoure. Straks na 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot de volgende keer. Goed gehad.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op ab4d.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren.

ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert. Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.

0: Ik dacht, laat ik eens heel gek beginnen. Nou, dat is goed gelukt, dacht ik, hè. Piri, piri. In een hele vreemde taal.
1: Ja.
0: Beetje integreren wat dat betreft allemaal.

Die hebben er weer van genoten, daar gaat het om natuurlijk. Hè. Die hebben goed geluisterd. Mooie dialectplaten hebben altijd. Tussen 11 en 12 op de zondagmiddag. Daarvoor is ook altijd leuk trouwens. Van 9 tot 11 met de Gouden Groeven.

nieuwe platen en ik heb andere platen. Ik zeg goedemiddag, 12 uur geweest. We gaan de groeten doen. We gaan zwaaien op de radio. We gaan samen een beetje moederdag vieren. Heb je moederplaten bij je? Ja, ik heb moederplaten bij me. Ik zal er ook een paar draaien over moeder. Maar het is natuurlijk niet dat we het over moeder moeten hebben. We moeten het voor moeder hebben vandaag. Dus als je een plaat wil aanvragen voor moeder. Iets wat zij leuk vindt. Die ene man, weet je wel. Die ene man, die moet dus al...

1437-970. Oftewel 0314-377-970. Als je denkt van nou, ik wil niet bellen, maar ik wil appen. Dan ga je appen, dat kan op hetzelfde nummer. Ja, ik herhaal het niet, nee. Ik heb het idee dat het nog wel eens vol kan worden. Want ik heb al 1, 2, 3... Oh, ik heb er een heleboel verzoekjes binnengekregen. En zelfs Tom Pelikaan, die heeft al gebeld. Tom is altijd vlug bij. Ja, die is altijd heel rap bij. En die wil altijd een dialectplaat. Tom, we gaan er dadelijk eentje voor je draaien. Maar eerst hebben we hele andere dingen te doen. Ja, namelijk die ene plaat voor moeders, hè. Nou, moeders, let op. Dit vind je vast mooi. Ik zou zeggen, ga even zitten, anders...

Heerlijke plaat natuurlijk, hè. Met die mooie zware stem, daar heb je naar geluisterd. Josh Turner heet die. Schrijf het anders eventjes op. Your Man. Een beetje ondeugend liedje, maar dat mag. En toen stond er de plaat klaar van Gigi Anderson en die springt zomaar weg. Wat is dit nou weer, jongens? Dat willen wij toch helemaal niet? Dat komt omdat ik het verkeerde knopje indruk of zo? Nee, dat is niet zo. Dat kan helemaal niet. Maar goed, we gaan het nog een keer proberen, kijken wat er gebeurt. Ja, want die wordt op verzoek gedaan. Gigi Anderson, Jim en Andy. Speciaal voor jullie allemaal.

Oh, hij gaat ineens in het Engels. Ik denk dat we een leuke Duitse plaat. Gigi Anderson. Gedraaid op speciaal bezoek op deze zondagmiddag hier bij Radio Ideaal. Het is een grote hit voor Gigi Anderson. Jim und Andy. Hij zat in het systeem, dus hij is wel belangrijk. Speciaal ook voor Radio Ideaal. Ik zal het heel eerlijk zeggen. Wie ook belangrijk is, is natuurlijk onze grote truckchauffeur-held, ja, Henk Wijngaard. Deze auto terug, hè?

Die grote gele truc waar hij in het begin van zijn carrière mee rondreed door Nederland. En op leiderschap trouwens. Meters voor Peters, dat weet je wel natuurlijk, daar stond erbij op. Die truc is teruggevonden, helemaal opgeknapt en gisteren aan Henk gegeven. Vanwege dat hij 80 jaar is geworden onlangs. Of moet hij nog worden of zo, maar goed, dit jaar in elk geval. En hij zit 60 jaar in het vak en een heleboel dingen te vieren. En er is ook een dubbel LP uitgekomen met al zijn hits erop. Alle grote hits, alle zeer bekende nummers. Dus als je fan bent van Henk Wijngaard, dat is een ding, dat moet je erbij hebben. Wat hebben we nog meer? Oh ja, Ton die had gebeld. Ton Pelikaan, die vraagt altijd een dialectplaat aan. En dit is er een, Ton, van Bavoy toch?

Altijd lekker om weer een stukje onvervals dialect te horen. In dit geval door Bob Hoytoog. Mansleu met zwel in de handen. Nou ja, zwel in de handen, dat is hoe heet dat nou? Eel. Hardwerkende mensen. De totaalpiekies die hebben geen eel door de handen. Nee, daar ging het over eigenlijk. Deze is ook aangevraagd. Luister maar even.

0: Het ministerie is een groot deel van de statushouders nu nog afhankelijk van een bijstandsuitkering, zo meldt Omroep Gelderland. 70% zit na het afronden van de verplichte inburgeringsperiode van 3 jaar nog steeds zonder werk. Het kabinet ziet startbanen als een manier om dat te doorbreken. Niet eerst jaren inburgeren en daarna pas werk zoeken, maar vanaf het begin taal en werk combineren. Het gaat om betaald werk dat ook geschikt is voor mensen die nog niet goed Nederlands spreken. De Achterhoekraad vergadert maandag 18 mei met de nieuwe raad weer bij het Dru Industriepark. Ook staat er een fotosessie gepland. Eerder keerden Achterhoek-ambassadeurs het industriepark de rug toe vanwege kostenstijging. Er werd toen gekozen voor een roulatiesysteem met verschillende locaties. Hoewel de raad weer op het oude honk vergadert, betekent dat niet dat het weer de standaard wordt. Toch kiest de organisatie ervoor de aftrap van de nieuwe periode in Ulft te doen. Uiteindelijk gaat de nieuwe raad over de vergaderlocatie. Afgelopen jaar kwam de Achterhoekraad onder meer samen in Doetinchem en Lichtenvoorde. Van 18 tot en met 22 mei organiseert het Nationaal Ouderenfonds de Nationale Beweegweek. De week waarin ouderen door het hele land in beweging komen en elkaar ontmoeten. Tijdens de Beweegweek openen sportclubs, buurthuizen en welzijnsorganisaties hun deuren voor laagdrempelige activiteiten. Schöneboelvereniging Het Overschotje in Lochem organiseert het project De Derde Helft. Speciale beweegactiviteiten voor ouderen in Lochem. Op woensdag 20 mei kunnen ouderen deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals 2 korte lezingen over diabetes en valpreventie, schöneboel, schoelen, wandelen en fietsen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Lekker hè?

Dat was Imca Marina, maar dat was niet zo. Nee, het is de nieuwe single van Sophie. Er zit geen achternaam bij of verder geen informatie bij. En dat is eigenlijk best wel jammer, want het is een leuk plaatje. Je wordt er in elk geval heel erg vrolijk van. Bella Italia. En dan heb ik... dan moet ik weer aan deze knop zitten. Dat is allemaal weer ingewikkeld. Vanuit de computer wordt de volgende plaat gedraaid van Willem Jansen en Mirjam Brugging. Het mooiste uit het leven... Blijf staan, daar, anders word ik in de war gebracht. Die plaat wordt aangevraagd door Dini en door Henk en Willemien. En dat is speciaal voor Jannie Fokking uit Zelhem. Zij wordt van de week 90 jaar.

0: Geniet van het leven, want het gaat voorbij. Daar hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in. Willem Jansen en Mirjam Bruggen. Ze zijn hier wel eens in de studio geweest een tijd geleden. Trouwens, het was wel gezellig. En het gaat goed met hun als duo, kan ik je erbij vertellen. En daar zijn we blij mee.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Voor iedereen een plaat draaien. En dan het liefste de plaat van Lucas en Gea Hulshoff. Maar eens zijn wij weer samen.

0: uur heb je de tijd om even een appje te sturen. En ja, Lucas en Gea Hulshoff, we hebben ze net al gehoord natuurlijk. Maar eens zijn wij weer samen.
1: I'm only human.
0: Deze is voor jou.

plaat. Dick van Altena samen met Johan Jonsson. En die zongen One Day at the Time. En dan moet ik weer die kant op, want er is een plaat aangevraagd van Arne Jansen. Oh, dan moet ik die knop hebben. En natuurlijk, ik haal ze allemaal door elkaar heen. Arne Jansen en met Mama Leone. Is dat voor moederdag? Weet ik niet eigenlijk. Nou, het gaat over mama. Luister maar even.

Moet even kijken of ik voor 1 uur nog wel die verzoekjes kan draaien die ik graag wil hebben. Het is een beetje vol op het moment, maar dat komt natuurlijk met Moederdag. Ik snap dat wel hoor. En komt het niet voor 1 uur, komt er nog van na 1 uur. Dus je kunt nog steeds verzoekjes indienen. Er is nog wel een klein plekje. 0314 377 970. Dat is het nummer om te appen.

0: En daar is zie ik in ene keer weg. Shalali, shalala. Het werd op verzoek gedraaid. Neem me niet kwalijk. Het werd afgebroken in ene keer. Dat kan gebeuren op een zondag natuurlijk. Met al die apparatuur die hier omheen staan. Er wordt om gevraagd om Elvis Presley. Moest ik hem vinden? Ja, ik moest hem vinden. Hij zit niet in het systeem. Dus ik moest eventjes diep zoeken. Maar hier is hij.
1: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

Dat is de nieuwe single van Dennis van Dam. Verleden week hebben we hem hier ook al gedraaid. Lekkere ding gedraaid op speciaal bezoek van Dini uit Varsseveld. Ja, we moeten die Dini's uit elkaar houden hier tegenwoordig. Maar dat maakt niet uit. Bijna 1 uur. Dus het nieuws komt eraan. Ik hoop dat het niet al te heftig is. En na 1 uur ben ik nog graag een uur bij je. Tot zo.

0: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
1: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
2: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
0: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
2: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop.
1: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
2: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
1: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
0: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
3: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
4: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Schat, de oprit is echt bult en gat.
8: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
7: Veldhuizen wie?
8: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
7: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
9: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 7:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
10: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
11: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke

Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

Dat was een mooie opener, zeg. Na 1 uur hoorde je... Ja, zeker. Ja, man. Ja, man, met zijn witte petje. Dat was hem. En zo brengen wij ons terug naar 2e uur van het programma Veur in de Middag. We zitten nog steeds voor in de middag, laat ik eerlijk zijn. En ik zit hier nog steeds. En ik ben er tot 2 uur, dat heb je goed geraden. Ja, ik heb nog wat verzoekjes leggen. Het is moederdag, het is een beetje extra drukke dag met de verzoekjes. Maar ik probeer iedereen toch... Het plaatje te laten horen wat hij of zij graag horen wil. En als jij er ook nog tussen wil, dat kan. 0314-377-970. Dat is het nummer dat je kunt bellen of kunt appen. Je mag ook appen, dat vind ik eigenlijk wel prettig. Ja. Dan kan ik het even nalezen wat je allemaal wil. En dan kan ik kijken of ik de plaat ook inderdaad heb. Want we hebben natuurlijk niet alles. We hebben heel veel, maar we hebben niet alles. Dat is heel duidelijk natuurlijk, hè. Dus één keer het nummer 0314-377-970. En ik kondig aan de nieuwe single van Jannes. Heb je die nog niet gedraaid? Ja, die hebben we al gedraaid natuurlijk. Dus we kennen hem allemaal.

0: de Markt, de nieuwe single van Jannes. Dans tot de morgen met mij. En ik weet niet of dat dan de bedoeling is dat er een LP van komt. Of een LP, mag ik niet meer zeggen. Hè? Album heet dat tegenwoordig. Of dat er een extra optredens komen of zo. Hou het zelf eventjes een klein beetje in de gaten. Het ging allemaal over Jannes.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.

Lekkere plaat is dat, hè? Grand Dame, zij is mijn moeder. Een plaat die niet al te vaak gehoord wordt hier bij Radio Ideaal. Af en toe moet je ze gewoon even opgraven en wel daar raaien. Zeker als het moederdag is. En voor alle moeders,

heerlijk zo'n plaat. Demis Roussos met een compilatie van een paar hits die hij ooit gehad heeft. Hey, radio, radio Idea. Zullen we eens luisteren naar Antonio Hoxha? Kan toch? Hij zingt over Laila.

zo naar die tekst luistert, dan denk ik, hoe zal die clip eruit zien? En dan moet je dat weer gaan opzoeken natuurlijk. Dat is de bedoeling ervan. Antonio Holtsen, als je denkt van wie was dat ook? Die zat ook op de televisie in zo'n serie, in zo'n reality-serie. Een tijd geleden alweer heeft hij dit liedje misschien ook wel gezongen. Ik weet het niet. Voor de dames waren we aan het draaien, toch? Ja, voor de beide. Voor de dames, voor de moeders. En dan wordt deze bij Bauke. Bauke Scholten uit Emmen. Die binnenkort in Las Vegas gaat optreden. Die Bauke bedoel ik, ja, inderdaad. Die heeft ook dit nummer opgenomen. Dan zou je zeggen, het is er in Duits, het is er in het Nederlands. André Hazes, je weet nog wel. Maar Bauke die heeft het anders gedaan. Die heeft het ooit opgenomen in het Engels. En dan is het niet doe en ook niet jij, maar you.

Heerlijk zo'n plaat om er weer eens terug te horen. The Carpenters, Yesterday Once More. Waarin zij het heerlijk vond om oude platen terug te horen. Dus dat is mooi. Prachtig, prachtig verhaal op de radio natuurlijk. Heerlijk toch? We waren bezig met verzoekjes voor moederdag. En ja, dit hoort erbij vandaag. Engelbert Humperdinck. Humperdinck. Ja, On the Wings of a Silver Bird.

0: zondag in mei. En je luistert gewoon lekker naar de radio. En zo kan het natuurlijk ook. Daar heb je Engelbert Humperdinck beluisterd. Het liedje heette On the Wings of a Silver Bird.
1: Geen gezeur.
2: Lekker, hè?
1: Dit is Willem van der Veur.

heb ik er niks bij gezegd, deze plaat. Dat is een heerlijk nummer. Dick van Altena. Een moment met jou samen. Ja, ik vind het zelf ook heel erg mooi. Maar het werd aangevraagd. En ik moest er even wat bij zeggen. Ik was het vergeten. Speciaal voor de zusjes en de zwagers met de groeten uit Drempt. Nou ja, dat kan dan toch zo. Radio Ideaal. Tuurlijk, Radio Ideaal is speciaal voor jou. En we hebben de Casino's. Met een broodje van de bakker. Vanuit het puntje. Over Krentenbol.

Calimero's naar de casino's. Casino, de knipbrood, hoor. Van de casino's kan je de beste tosti's maken. Dat is mij altijd verteld in alle gevallen. Het ging over het broodje van de bakker. Hebben we nog een plaat van moeders? Jawel, ik heb er een hele mooie van Martin Sifoy. Uit die dan komt hij terug. Ja, dat weet je toch. Het is wel eens hier geweest in de studio, Martin. Hij zingt weer voluit.

Je hebt het herkend, denk ik ook wel, hè? Een verbazend stukje muziek. Er staat bij Italiaanse kroegklassieker. Vol romantiek. Buenos Aires, oh Marie. Zijn afzender staat er niet bij eigenlijk. En het is een stukje geschiedvervalsing, geschiedenisvervalsing. Want zo klonk het liedje nooit. Maar A1 die heeft dit gedaan. En dan denken we toch van, oh wat leuk. We kunnen meezingen. Ja. Maar het was de bedoeling dat Martin Sifoy zou komen. Die had ik aangekondigd namelijk. En die gaat dit liedje zingen.

Bij 2 uur moet ik afscheid nemen. Mag ik weer naar huis fietsen? En wachten tot volgende week zondag. Want dan ben ik er weer natuurlijk. Zodanig onze stille disjockey. Die draait weer de mooiste muziek voor je hier bij Radio Ideaal. Tussen 2 en 3 hoor je bijvoorbeeld Nick en Simon. Maar je hoort ook Roxette. En om 2:30 ongeveer de Beatles. Ik zeg tot volgende week zondag. Maak er nog een mooie dag van. En tot de volgende keer. Speciaal voor de moeders trouwens.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat het dak eraf. Met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.
5: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
7: Bah. Die zon schijnt recht in mijn gezicht.
8: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
6: Oh, hoe heet dat zeg je?
8: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines.

0: gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaars Initiatief Breekijzer en Platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Elke week cultuur inhuren voor vermaak in woonzorginstellingen reist qua kosten de pan uit. Om dit te drukken komt cultuurmakelaar van de gemeente Oude IJsselstreek, Theo Sontjens, met een oplossing. Hij vraagt nu culturele verenigingen van toneel tot schutterij om een repetitie te verplaatsen naar woonzorgcentra. Volgens de cultuurmakelaar kan dit de oplossing zijn als flinke aanvulling op het huidige aanbod. Hij benadrukt dat het niet gaat om een voorstelling, maar echt gewoon om een repetitie. De gemeente Doetinchem heeft de regels voor horecazaken tijdens de WK-wedstrijden deze zomer aangepast. Waar cafés en restaurants normaal op vaste tijden sluiten, mogen zij tijdens wedstrijden van Oranje langer open blijven. Daar stelt de gemeente wel voorwaarden aan. Horecaondernemers mogen tijdens wedstrijden van Nederland een scherm op het terras plaatsen, maar alleen wanneer de wedstrijd uiterlijk om 10 uur 's avonds begint. Ook mag buiten geen muziek worden afgespeeld, alleen het geluid van de wedstrijd zelf is toegestaan. De verruimde openingstijden gaan gepaard met strikte regels. Na 2 uur 's nachts mogen geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Volgens de gemeente zijn er voorlopig geen grote publieke kijklocaties gepland. In Lochem doen verschillende organisaties mee aan de landelijke telling van dak- en thuisloosheid. Met deze telling willen gemeenten en maatschappelijke organisaties beter in beeld krijgen hoeveel mensen geen stabiele woonplek hebben en wat er nodig is om hen te ondersteunen. In Lochem gaat het niet alleen om mensen die letterlijk op straat slapen. Ook inwoners die tijdelijk bij anderen verblijven of wonen op bijvoorbeeld een vakantiepark zonder vaste woonstatus vallen onder dak- en thuisloosheid. Zij kunnen vaak geen aanspraak maken op belangrijke voorzieningen, zoals een uitkering, zorg of begeleiding. Dat maakt hun situatie extra kwetsbaar. De resultaten van de telling helpen de gemeente Lochem om het beleid beter aan te laten sluiten op de werkelijkheid. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen.

0: De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijsvogels en gierzwaluwen passeren zijn lens en steeds draait het om meer dan wat je ziet. Het gaat om hoe het voelt. Deze expositie vangt het vluchtige en maakt het blijvend en laat zien hoe bijzonder het alledaagse kan zijn. De expositie van fotograaf Gerbert Voortman is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Elke week cultuur inhuren voor vermaak in woonzorginstellingen reist qua kosten de pan uit. Om dit te drukken komt cultuurmakelaar van de gemeente Oude IJsselstreek, Theo Sontjens, met een oplossing. Hij vraagt nu culturele verenigingen van toneel tot schutterij om een repetitie te verplaatsen naar woonzorgcentra. Volgens de cultuurmakelaar kan dit de oplossing zijn als flinke aanvulling op het huidige aanbod. Hij benadrukt dat het niet gaat om een voorstelling, maar echt gewoon om een repetitie. De gemeente Doetinchem heeft de regels voor horecazaken tijdens de WK-wedstrijden deze zomer aangepast. Waar cafés en restaurants normaal op vaste tijden sluiten, mogen zij tijdens wedstrijden van Oranje langer open blijven. Daar stelt de gemeente wel voorwaarden aan. Horecaondernemers mogen tijdens wedstrijden van Nederland een scherm op het terras plaatsen, maar alleen wanneer de wedstrijd uiterlijk om 22:00 s'avonds begint. Ook mag buiten geen muziek worden afgespeeld, alleen het geluid van de wedstrijd zelf is toegestaan. De verruimde openingstijden gaan gepaard met strikte regels. Na 2:00 s'nachts mogen geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Volgens de gemeente zijn er voorlopig geen grote publieke kijklocaties gepland. In Lochem doen verschillende organisaties mee aan de landelijke telling van dak- en thuisloosheid. Met deze telling willen gemeenten en maatschappelijke organisaties beter in beeld krijgen hoeveel mensen geen stabiliteit

stabiele woonplek hebben en wat er nodig is om hen te ondersteunen. In Lochem gaat het niet alleen om mensen die letterlijk op straat slapen. Ook inwoners die tijdelijk bij anderen verblijven of wonen op bijvoorbeeld een vakantiepark zonder vaste woonstatus vallen onder dak- en thuisloosheid. Zij kunnen vaak geen aanspraak maken op belangrijke voorzieningen, zoals een uitkering, zorg of begeleiding. Dat maakt hun situatie extra kwetsbaar. De resultaten van de telling helpen de gemeente Lochem om het beleid beter aan te laten sluiten op de werkelijkheid. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

muziek van No Doubt met frontvrouw Gwen Stefani en hun doorbraak in 2003, It's My Life. Daarvoor nog het prachtige duet van Juan Richard en Michael Pigge en hun plaat De Reden. En ook hoorde u nog het regionieuws op deze zondagmiddag. Allemaal hier bij de swingende middag op Radio Ideaal. Straks muziek van Nelly Furtado en de Golden Earring. Maar eerst nog even de prachtige Nederlandstalige plaat van Treintje Oosterhuis en Vlieg met me mee.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Voorprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Voorprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Voorprijs.nl. Duid maar weg.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
6: Dat groeit maar door.
5: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser.

0: Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat het dak eraf. Met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 maart. Bestel je tickets op farmandfoodfestival.nl.
6: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
7: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
6: Veldhuizen wie?
7: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
6: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
7: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
6: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.

Hypnotized van de Purple Disco Machine. Dit is het tweede uur van de swingende middag op deze mooie zondagmiddag hier op Radio Ideaal. Fijn dat u nog steeds luistert. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 6 uur ben ik bij u. Met onder andere muziek van de Doobie Brothers, maar ook Saskia en Serge, The Weeknd en The Dire Straits komen nog voorbij. Ook hoort u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. En nu gaan we verder met gloednieuwe muziek van Olivia Rodrigo en Drop Dead. I

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Muziek van Doris Day, Schulstenen en een mondharmonica. Het zijn slechts een paar voorbeelden van personen en objecten die inwoners van Zutphen anno 2026 vereren. Deze en veel andere persoonlijke verhalen zijn te zien in de tentoonstelling Jong en Oud Vereren in Zutphen. De expositie is onderdeel van het themajaar Vereering dat in 2026 wordt georganiseerd door het Erfgoedcentrum Zutphen. Leerlingen van het Elegant Lyceum interviewen bewoners van de Polbeek om te ontdekken wat voor hen van bijzondere waarde is. Ook maakten zij foto's van de bewoners en van de vereerde objecten. Dit deden de tieners in het kader van hun maatschappelijke stage. De persoonlijke verhalen worden in de tentoonstelling afgewisseld met de resultaten van onderzoek naar vereering in Zutphen door jonge kunstenaars die deelnemen aan het project AMT. Zo ontstaat een verrassend en veelzijdig beeld van wat vereering vandaag de dag betekent, gezien door de ogen van jong en oud. Het resultaat is vanaf Hemelvaartsdag 14 mei tot en met zaterdag 27 juni te zien. De openingstijden van de expositie in de Polbeek in Zutphen zijn van 10 tot 4:30 en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.

Wat een heerlijke plaat. U hoorde Wai Wai Weg van Wesley Klein. En daarvoor ook nog muziek van Davina Michel. En hoorde u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Straks Nederlandstalige muziek van Jim. Ook nog The Weeknd en muziek van Madonna. Maar eerst nog even terug naar de jaren 70 met The Dire Straits en Sultans of Swing.

En met muziek van Saskia en Serge komt de swingende middag van deze zondagmiddag alweer bijna ten einde. We gaan richting het NOS-journaal van 6 uur. Dat betekent dat Achterhoek Totaal eraan komt. Nieuws en actualiteiten uit de regio. Ik ga afsluiten met muziek van Simply Red en Stars. Geniet nog even van deze fijne moederdag. En dan wens ik u een hele fijne avond. En heel graag tot de volgende keer.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
9: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald.

0: de Kovic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Feestvieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondag 10 mei, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regio nieuws. En aansluitend hoort u van weerman Gerrit Vossers alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u hoe collega Yvonne Hofman in gesprek ging met Martien Pater in aanloop naar Open Monumentendag en de restauratie van Station Vorden. Verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. En natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts als Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace het programma. De band, bestaande uit onder andere oud-leden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving, terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengt. De line-up wordt compleet gemaakt met Californiad, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.

0: bestemmingsvergunning hun inburgering combineren met een zogenoemde startbaan. Ook 8 Achterhoekse gemeenten doen mee. Volgens het ministerie is een groot deel van de statushouders nu nog afhankelijk van een bijstandsuitkering, zo meldt Omroep Gelderland. 70% zit na het afronden van de verplichte inburgeringsperiode van 3 jaar nog steeds zonder werk. Het kabinet ziet startbanen als een manier om dat te doorbreken. Niet eerst jaren inburgeren en daarna pas werk zoeken, maar vanaf het begin taal en werk combineren. Het gaat om betaald werk dat ook geschikt is voor mensen die nog niet goed Nederlands spreken. De Achterhoekraad vergadert maandag 18 mei met de nieuwe raad weer bij het Dru Industriepark. Ook staat er een fotosessie gepland. Eerder keerden Achterhoek-ambassadeurs het industriepark de rug toe vanwege kostenstijging. Er werd toen gekozen voor een roulatiesysteem met verschillende locaties. Hoewel de raad weer op het oude honk vergadert, betekent dat niet dat het weer de standaard wordt. Toch kiest de organisatie ervoor de aftrap van de nieuwe periode in Ulft te doen. Uiteindelijk gaat de nieuwe raad over de vergaderlocatie. Afgelopen jaar kwam de Achterhoekraad onder meer samen in Doetinchem en Lichtenvoorde. Van 18 tot en met 22 mei organiseert het Nationaal Ouderenfonds de Nationale Beweegweek. De week waarin ouderen door het hele land in beweging komen en elkaar ontmoeten. Tijdens de Beweegweek openen sportclubs, buurthuizen en welzijnsorganisaties hun deuren voor laagdrempelige activiteiten. Schöneboelvereniging Het Overschotje in Lochem organiseert het project De Derde Helft. Speciale beweegactiviteiten voor ouderen in Lochem. Op woensdag 20 mei kunnen ouderen deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals 2 korte lezingen over diabetes en valpreventie, schöneboel, schoelen, wandelen en fietsen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De afgelopen dag hadden we in de Achterhoek best nog wel aardig wat zon. In de ochtend, maar ook een groot deel van de middag was de zon er nog. Later zagen we wel wat meer bewolking, maar de wind die trok in de middag ook ietsjes verder aan. In eerste instantie was het ruim 18 graden, eind van de middag was het een graad of 16. Nou, vanavond dan neemt de bewolking wel verder toe vanuit het zuid-zuidwesten. En dat heeft te maken met de regenstoring. Die trekt over Limburg en een deel van Brabant. Maar zal ook de Liemers en de Achterhoek nog wat aandoen. En dit zal in de loop van de nacht gebeuren. Temperaturen liggen rond de 5 tot 6 graden als minimum. En morgen dan hebben we te maken met een frisse dag. De wind die waait lekker door. Een noordelijke wind die over het algemeen matig is. Windkracht 4. In de ochtend, in de loop van de ochtend, maar ook in de middagperiode kan er een enkele bui vallen. Maar met die buien komt ook koude lucht naar ons toe. In de eerste instantie is het nog een graad of 12 tot 13. Maar als de buien vallen is het niet meer dan een graad of 10. Af en toe komt de zon er nog door. Dinsdag lijkt een wat meer droge dag te worden met iets meer zon en temperaturen van 14 tot 15 graden. Maar woensdag moeten we rekening houden met wat buien en dan kan er 5 tot 10 mm vallen bij ook een graad of 14. Hemelvaartsdag ziet er ook niet helemaal droog uit. We hebben wel een enkele bui, maar de droge perioden zullen zeker overheersen met af en toe wat zon erbij. Wordt het dan 15 graden bij een matige wind die dan west tot noordwest is. Vrijdag, dan hebben we ook met een bui te maken. Loopt de temperatuur iets verder op. In het weekend lijkt het meest droog te gaan blijven. Met wat meer zon erbij. En temperaturen die dan weer oplopen naar 18 tot lokaal 20 graden op de zondag.
1: Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De Keppel Run wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloop-evenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppel, Hummelo en Drempt. Individuele inschrijving en teamsinschrijvingen zijn mogelijk. De afstanden zijn 10, 5 en 2,5 kilometer en 1 kilometer voor de jeugd. De start is bij Sporthal Hoogt-Keppel. De inschrijvingen starten op 14 maart en eindigen op 13 juni. Inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl. Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halle Heide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halle Heide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers zoal verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende boerenerven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Ook kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een mooie fietsroute tussen de locaties. Met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit om 7:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
2: Ik zag jou voor.

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
3: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
4: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
2: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
3: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS. Daarom zetten wij elke stap met een boodschap. Met elke stap zeggen wij fuck MS.
2: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
5: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
6: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius is overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam.

19 minuten over 7, 19 over 19. Goedenavond, Radio Ideaal en Ideaal Plus presenteren Tussenuur en Sterk Zondagswerk op zondagavond. Met een mooi liedje van Jannes op de radio. En daarvoor trouwens Roy Orbison, Walter Kroes, Arne Jansen. En we begonnen het rijtje met de Nieuw Voor en Belladonna. En dit zijn de Heikrekels en...

Kastelrode Rode Spatzen, Herz gewinnt Herz, verliert. En daarvoor de Heikregels met Hey José. Afgelopen vrijdag was er in Zelhem het spektakel Dwars door Zelhem. Ik zit nog even de foto's na te kijken op onze site. Prachtig om nog eens terug te kijken. Allerlei typetjes kwamen voorbij, zoals Willempie van André van Duin. Maar ook deze André Hazes met zijn zwarte hoedje.

Volendam kwamen ze. En We All Will Dance, liedje dat je niet zo vaak op de radio hoort. Zeker niet op Ideaal, maar je staat niet in een systeem. Dan moet ik toch nog maar eens iets aan doen binnenkort. Goedenavond, dit is Radio Ideaal en Ideaal Plus. Met de Heino's en iedereen.

ze hebben zoveel leuke liedjes gemaakt, ik kan nooit kiezen. Nou, vanavond dan toch maar I Do, I Do. Liedje ergens uit de jaren 70. ABBA zong het voor ons. En daarvoor trouwens die hele mooie van de Jack Beerens Band. Maar ook nog mooier eigenlijk, die van Heino's. Hele mooie radioplaats. Iedereen. Nog een klein stukje instrumentaal van de Romantica's. Daarin bedank ik u voor het luisteren. Heel veel plezier met René, straks tussen 8 en 10. En volgende week zondag is er een nieuwe aflevering tussenuur. Graag tot dan!

bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder

0: volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Van de CD Tijdloos van Henny Wijmans hoorde u het nummer Sunlight, Moonlight, Starlight. En met deze mooie plaat van Henny Wijmans, een Engelstalige, begonnen we aan een nieuwe uitzending van het programma Sterk Zondagswerk. Elke zondagavond is dit programma te beluisteren op de kanalen Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. Mijn naam is René Regelink en samen met Linda ga ik straks om 8:30 Raad van die Staat met u spelen. En als Raad van die Staat is afgelopen, dan mogen wij nog kaarten weggeven voor het Bronkhorsten Farm & Food Festival. En dat is aanstaande donderdag Hemelvaartsdag en aanstaande zaterdag 16 mei hebben wij straks 2x2 kaarten voor. Dus als u er naartoe wilt, zeker straks gaan bellen. Dan wil ik natuurlijk Casper ook nog bedanken voor het waarnemen van het programma vorige week. Lekker meegenoten. Dan gaan we nog even verder met het tweede uur. Dan hebben we ook nog een aantal items. Rond 9:15 hebben we Ons Ideaal, een mooi Nederlandstalige, zag ik net. En om 9:30 hebben we een hele mooie instrumentale. Ik hoop dat u gaat genieten van de muziek tot 22:00 vanavond. En ik hoop ook daarna natuurlijk nog. De volgende is er eentje van de Dutch Boys. En dat is ook van de CD De Beste van de Dutch Boys. Beestenboel heet de CD. En het nummer wat u gaat horen is getiteld Monsieur, have you ein Zimmervrij? MUZIEK

prachtig mooi. Monica Martin, nummer is getiteld Napoli, adieu. Ik ben jaren geleden een keer naar het concert van Monica Martin geweest. En ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het schitterend was. Daarvoor hoorde nog muziek van de Flying Stars, een slaapzak en een gitaar. Bianca die zong over 5 dagen in de week. En de eerste in het rijtje van 4 was muziek van de Dutch Boys. De volgende is een toepasselijke plaat. Ja, ik durf nog wel te zeggen voor vandaag. Ik geloof... En dat doe ik zeker, dat ik Gerrit Vossels mag geloven dat het morgen in de komende tijd iets minder wordt. Maar van het weekend volgens mij wel weer. Luister maar mee waarover we het hebben.

Ja, hij zingt dit nummer ook in het Duits. Maar we denken, we dachten, doen we nu maar een keer in Nederlands. De weg naar het geluk, een nummer van Hans van der Velde. En daarvoor die hele mooie zomerse plaat van Corrie Konings. Een zomerdag in Nederland. Ja, we zitten kort bij dat we gaan beginnen met Raad waar die staat. Ik heb nog een nummer klaarstaan van Harte 10. En als die dadelijk is afgelopen, dan gaan we beginnen met Raad waar die staat.

0: Bijna 1 minuut over 8:30 op de zondagavond bij Ideaal Plus. Maar ook bij Radio Ideaal natuurlijk het spelletje Raad waar die staat. Een papiertje ligt hier voor me met vanavond een 8-tal aanwijzingen. Daar hoort een antwoord bij. Dat antwoord mag u thuis als luisteraar gaan raden. En daarover kunt u gaan bellen met de studio dadelijk. En geeft u het juiste antwoord, is het spelletje ten einde. Maar hoeft u er ook nog niet voor niets te doen. Want u wint dan een waardebon van alles en top 1 toys zelf. Hem. En dan als raadwaardisaat straks is afgelopen, dan mogen we nog kaarten weggeven voor het Bronkhorsten Farm & Food Festival. Dat is aanstaande donderdag en aanstaande zaterdag. Wij hebben daar 2 keer 2 kaarten voor en dan kunt u dan na raadwaardisaat voor gaan bellen. Goed, we beginnen met de eerste aanwijzing. Een vage, maar goed, het is een keer vaker gebeurd, een paar keer vage met een, of vaker met een hele vage aanwijzing, dat het antwoord eruit gaat. Dus ik ben voorzichtig wat ik daarmee zeg. De eerste aanwijzing is, ik ben er al heel lang. Dus ik ben er al heel lang. En hoe lang mag u thuis gaan bepalen, als u maar het juiste antwoord geeft. 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, klompen.
0: Klompen, het, die bunten inderdaad heel lang, maar het is niet het antwoord. Hé, dankjewel. Jo.

0: Christine. Hey, dankjewel. Yo, hey. Ideaal, goedenavond.
1: Hallo, met Bas.
0: Bas.
1: Ik zat te denken, is het een blokje kaas?
0: Een blokje kaas? Zoeken we niet, Bas.
1: Ach, jammer.
0: Hey, bedankt.
1: Joedoe,
0: tot straks. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hi.
2: Bundert breinaalden.
0: Zun het ook niet, Gert. Hey, bedankt. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Dag, Tim.
3: Is het misschien een monument?
0: Een monument is het ook niet, Tim.
3: Oké.
0: Hey, bedankt. Doei. Dan zullen we ook een tweede aanwijzing erbij doen. De eerste is dus, ik ben er al heel lang. En de tweede, aan mij alleen heeft u niet zoveel. Dus aan mij alleen heeft u niet zoveel.

0: Goedenavond, met René.
1: Met Leo.
0: Hoi.
1: Is het brood?
0: Brood. Vind ik ook een leuk antwoord, maar ook niet.
1: Oké.
0: Okay. Heel bedankt, Leo. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Hey René, goedenavond, met Frank.
0: Hoi Frank.
2: Volgens mij is het mes en vork.
0: Mes en vork. Ja, is er inderdaad ook wel heel lang, maar zoeken we niet. Hey.
2: Oké. Okay.
0: Oh, dankjewel. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Met Wim Sloetjes uit Lochem.
0: Dag Wim, hi.
3: Met het koeien.
0: Koeien, ook een mooie, maar ook niet.
3: Niet?
0: Nee.
3: Dan gewoon voor te pakken.
0: Helemaal goed, puzzel ze. Yo Wim. Goed, volgende beller. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, met de neem.
0: Hi.
4: Hi, ik zeg ideaal zelf.
0: Ideaal zelf? Ja, mooi antwoord. Is inderdaad al best wel lang, al bijna 35 jaar. Maar het is niet het antwoord, Jan.
4: Ja, natuurlijk, maar het is niet zo.
0: Nee, het is niet zo. Ja, jo, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond, met Thomas. Hey,
0: Thomas.
5: Hallo.
0: Hoi.
5: Hey, wie dacht nou aan een kurkentrekker?
0: Een kurkentrekker, ja, ook een mooie, maar ook niet.
5: Nou, tot zo, joh.
0: Hoi. Ideaal, goedenavond.
6: Christine.
0: Dag, Christine.
6: Ik dacht van wol.
0: Wol, ha, dat is heel wat anders, maar ook niet.
6: Ja, van schop, hè.
0: Ja, dat werkt. Ja, ja, en Gert had het over breinholden, maar het is geen van beide. Ja, goed zo, joh.
6: Ja, goed zo, joh.
0: Ideaal, goedenavond.
7: Hoi, Natrin.
0: Hoi.
7: Is het misschien een truc zonder opleggen? Want jij hebt op Facebook mij geliked.
0: Ja, nee, nee, is het ook niet. Nee.
7: Oh,
0: nee.
7: Okay.
0: Goed zo. Okay, bedankt. Joei. Ideaal, goedenavond.
8: Ja, met Gert.
0: Hoi, Gert.
8: Is het Gum?
0: Gum, ook niet, Gert. Hé, hey, dank je. Nou, nog een keer de eerste twee aanwijzingen. Ik ben er al heel lang. En de tweede, aan mij alleen, heeft u niet zoveel. 0314-377-970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Met Gert.
1: Is het kleurpotlood?
0: Zullen het ook niet, Gert. Hé, hey, dank je. Hoi. Nou, de eerste twee aanwijzingen, ik ben er al heel lang. De tweede, aan mij alleen heeft u niet zoveel. En de derde aanwijzing, veel mensen hebben het niet zo op mij. Dus de derde aanwijzing, veel mensen hebben het niet zo op mij.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, hey, met Thomas.
0: Hoi.
1: Hey, wie dacht aan een windmolen?
0: Een windmolen, ja, ook een mooi antwoord, maar ook niet.
1: Nou, tot zo.
0: Ja, tot zo, Thomas. Ja, ik wacht even op een volgend belletje, want Linda zit aan de telefoon. Alleen, ik heb hem nog niet in de uitzending en dat gaan we nu zo doen. Ideaal, goedenavond.
1: Hey, René, met Bas.
0: Bas, goedenavond. Ja. Hoi.
1: Ja, ik denk dat het een spinnenweb is.
0: Een spinnenweb? Ook niet, Bas.
1: Wordt naar gok slaap.
0: Ja, goed zo. Slaap ze. Yo. Yo. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
2: Daar ben ik weer. Is het misschien een lamp?
0: Een lamp, zeg je?
2: Ja, een lamp.
0: Nee, is het ook niet, Tim.
2: Ah,
0: nee.
2: Jammer. Zo dadelijk weer.
0: Joei. Goedenavond met René.
3: Christine.
0: Dag Christine.
3: Ik heb planten zo op de mekaar en volgens mij. Een dag een afwasborstel.
0: Een afwasborstel? Ook niet. Nee.
3: Ook niet. Okay.
0: Hey, bedankt. Jojo. Goedenavond. Ideaal.
4: Hoi, met David.
0: David.
4: Ben het sigaretten?
0: Sigaretten zijn het ook niet.
4: Oké. Okay.
0: Nee, dankjewel.
4: Hoi.
0: Goedenavond. Ideaal.
5: Met Leo.
0: Hoi.
5: Hi. Zijn het uien?
0: Uien? Nee, zoek ook niet.
5: Oké.
0: Hey, dankjewel Leo. Goed zo. Yo, hoi. Goedenavond. Ideaal.
6: Ja, met Wim Vroetjes weer.
0: Dag Wim.
6: Is het de politie?
0: Politie. Heel ander antwoord. Maar ook niet.
6: Oké. Hey,
0: yo Wim, bedankt. Yo, hoi. De eerste drie aanwijzingen. Ik ben er al heel lang. Aan mij alleen heeft u niet zoveel. En veel mensen hebben het niet zo op mij. U belt me naar de studio 0314 377 970. En ik heb een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
7: Ja, met Gert.
0: Mooi.
7: Is het pruimtabak?
0: Nee, ook niet, Gert. Hé, hey, dank je. Oh. Hoi. Ja, dan wil ik nog even vermelden, misschien dat de mensen net niet gehoord hebben. We hebben straks na Raad van die Staat gaan we nog twee keer twee kaarten weggeven voor het Bronkhorsten Farm en Food Festival. En dat is aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag en aanstaande zaterdag. Daar hebben we straks kaarten voor en daar kunt u na Raad van die Staat voor gaan bellen. De vierde aanwijzing, dat is ook weer een algemene, maar misschien brengt het u toch tot iets anders. Ik ben er in allerlei soorten, dus ik ben er in allerlei soorten. Is de vierde, de derde, veel mensen hebben het niet zo op mij. De tweede, aan mij alleen, heeft er niet zoveel. In de eerste die ik u gaf, ik ben er al heel lang.

0: Een viertal aanwijzingen, al een heel aantal bellers, maar nog steeds niet het juiste antwoord. U kunt hem wel geven als u wilt met de studio van Ideaal. Goedenavond, met tegen René.
1: Bas nog een keer.
0: Hoi.
1: Ik denk dat het Drietbuul is.
0: Nee, is het ook niet, maar wij toch niet gaan slapen.
1: Nee, ik probeer het nog een keer.
0: Goed zo, Bas. Jojo. Met René, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
3: Goedenavond.
2: Bunt Pinezen.
0: Nee, Gert, zijn ook niet. Hé, hey, dankjewel. Jo, hoi. Goedenavond, Ideaal.
4: Hé, hey, hallo, met Thomas.
0: Thomas.
4: Hé, hey, wie dacht dit maar aan een blik?
0: Een blik? Ook niet.
4: Nou, tot zo.
0: Hé, hey, tot zo, joh.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hoi, met Annelies.
0: Dag Annelies, zeg maar.
1: Is het een wekker?
0: Een wekker? Ook een mooie, maar is het ook niet?
1: Oké. Okay,
0: hey, Annelies, dankjewel. Goedenavond, ideaal.
2: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
2: Is er misschien onkruid?
0: Ook niet, zoek ook niet, Tim.
2: Oh, hey. Jammer.
0: Bedankt. Bedankt. Joe.

0: Met René, goedenavond.
1: Met Leo.
0: Hi.
1: Is het elastiek?
0: Elastiek, zoeken we ook niet. Nee.
1: Okay.
0: Hey, dankjewel Leo. Hey, tot straks. Ideaal, goedenavond.
2: Hey, hallo. Hey, wij dachten dit keer aan een weegschaal.
0: Een weegschaal, zoeken we ook nog niet.
2: Nou,
0: hey, okay, bedankt. Yo, hey. De eerste vier aanwijzingen. Ik ben er al heel lang van. Aan mij alleen heeft u niet zoveel, is de tweede. De derde, veel mensen hebben het niet zo op mij. En de vierde, ik ben er in allerlei soorten. U belt maar met de studio van Ideaal als u die waardebon wilt winnen. 0314-377-970. Goedenavond, Ideaal.
3: Ja, goed, nou, ik spreek hier met Agnes.
0: Agnes, hi.
3: Lucifer.
0: Lucifer, zoeken we ook nog niet.
3: Oh, hey, jammer.
0: Dankjewel, jodo. Goedenavond, Ideaal.
4: Hoi, met Tim.
0: Hi.
4: Zijn het misschien muggen?
0: Muggen, ook wel mooie, maar ook niet, Tim.
4: Ah, oh, jammer.
0: Hey, doei. Jodo. Goed, stukje muziek is afgelopen en dan zien we meteen dat er weer een beller is. Ideaal, goedenavond.
5: Christine.
0: Doei. Zeg maar.
5: Rode bieten.
0: Rode bieten, ook niet.
5: Oké.
0: Hey, dank je. Joei. De vijfde aanwijzing zullen we u geven. Ik word ook beroepsmatig gebruikt. Dus ik word ook beroepsmatig gebruikt. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ben in uitzending.
6: Goedenavond, met Tony.
0: Hoi, Tony.
6: Hey, is dat niet het kabinet?
0: Het kabinet zoeken we ook niet, Tony.
6: Oké.
0: Okay. Hey, jo, dank je. Hoi.
6: Hoi.
0: Oeh, goedenavond met René.
7: Hoi, met Tim.
0: Hoi, Tim. Wat zeg je? Nee, zijn het ook niet. Hey, dankjewel, Tim. Hoi. Ja, het piepte verschrikkelijk. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het antwoord wat ik hoorde was in ieder geval niet goed. Goedenavond, Ideaal.
8: Hey, Frank Nootje.
0: Frank.
8: Volgens mij is het een thermometer.
0: Een thermometer? Ook nog niet.
8: Hey. Oké. Okay.
0: Jo, dank je, Frank. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
9: Goedenavond, mijn Birgit.
0: Birgit.
9: Is het een envelop?
0: Een envelop? Ook nog niet.
9: Oké, dank je wel.
0: Hey, dank je. Jodo. Ik ben er al heel lang. De tweede is, aan mij alleen heeft u niet zoveel. De derde, veel mensen hebben het niet zo op mij. De vierde, ik ben er in allerlei soorten. En de vijfde, ik word ook beroepsmatig gebruikt.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Is het een regenton?
0: Een regenton zoeken we ook nog niet, Gert. Hé, hey, dank je. Goedenavond, Ideaal.
2: Ja, goeiedag, mijn vriendjes weer.
0: Hoi.
2: Is het een pistool?
0: Een pistool? Een heel ander antwoord, maar ook niet.
2: Ook niet.
0: Hé, hey, dank je, Wim.
2: Dank je, Wim.
0: Jojo, succes. Bedankt.

0: Nou, we zullen ook de zesde aanwijzing doen. Soms moet u oppassen met mij. Dus soms moet u oppassen met mij. Goedenavond, ideaal.
1: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
1: Is er misschien een flitspaal?
0: Een flitspaal? Ook nog niet.
1: Ah, doei.
0: Hey, joe, doei. Goed, eventjes wachten op een klein stukje muziek. Begint wat rustig. Met René, goedenavond.
2: Hoi, met Annelies.
0: Hoi.
2: Is het een injectienaald?
0: Dat zoeken we ook niet, Annelies.
2: Ook niet.
0: Hey, okay. Deel, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Hallo René, met Ans.
0: Hoi Ans.
3: Is het soms de belasting?
0: De belasting, ook nog niet. Hey, dank je wel Ans. Jodo. Goedenavond, ideaal.
4: Leo.
0: Hoi.
4: Is een frituurpan?
0: Frituurpan, ook nog niet, Leo. Hey,
4: okay.
0: Heel bedankt. Hoi. Met René, goedenavond.
5: Hey, Frank nog een keer.
0: Frank.
5: Ik heb hem volgens mij. Een brandblusser.
0: Moet ik je teleurstellen? Zoeken we niet. Hey, Frank, joh bedankt. Okay. Met René, goedenavond.
6: René, is het een hond?
0: Wat zeg je?
6: Een hond.
0: Nee, een hond zoeken we ook niet. Hey, okay. Joh bedankt. Doei. Goedenavond, met René.
7: Met David.
0: David.
7: Is het een hond?
0: Een hond is net precies gezet, David. Net precies te bellen voor je, dus is niet.
7: Okay. Hey,
0: yo, David, dank je. Yo, met René, goedenavond.
8: Bij Christine.
0: Dag, Christine.
8: Pijl en boog.
0: Pijl en boog, ook nog niet, Christine.
8: Ook niet.
0: Hey, yo, bedankt. Jodo. Goedenavond, ideaal.
1: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
1: Is er misschien een naald?
0: Een naald, ook nog niet.
1: Ah, jammer.
0: Hey, bedankt, Jodo. We gaan meteen over naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond. Nee, dat gaat niet door die beller. Met René, goedenavond.
9: Met Leo.
0: Hoi.
9: Is het diverse groentes?
0: Nee, zijn het ook niet. Hé, hey, dankjewel. Joi. Goed, we gaan ook de volgende aanwijzingen bij doen. Ik ben er al heel lang. Aan mij alleen heeft u niet zoveel. Veel mensen hebben het niet op mij. Ik ben er in allerlei soorten. Ik word ook beroepsmatig gebruikt. Soms moet u oppassen met mij. En de zevende, niet iedereen zal mij bezitten. Dus niet iedereen zal mij bezitten. Nou, en u kunt er wel nagaan. We praten over een voorwerp in ieder geval.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond met Thomas.
0: Thomas.
1: Hey, is het een John Deere?
0: Nee. Nee, het is ook geen Kormig of zoiets, dus geen van beiden. Ja, goed zo.
1: Okay, nou, tot zo. Yo.
0: Goedenavond, ideaal.
2: Goedenavond met Birgit.
0: Birgit.
2: Is het een ladder?
0: Een ladder, ook nog niet.
2: Oké, dankjewel.
0: Heel bedankt, joeroe. Goed, we gaan meteen over naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond.
3: Christine. Een schaar.
0: Een schaar, ook nog niet. Hé, hey, dankjewel okay. Christine, joeroe. Nou, de 7 aanwijzingen. Ik ben er al heel lang. Aan mij alleen heeft er niet zoveel. Veel mensen hebben het niet zo op mij. Ik ben er in allerlei soorten. Ik word ook beroepsmatig gebruikt. Soms moet u oppassen met mij. En niet iedereen zal mij bezitten, is de 7e. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, Gert.
0: Hoi, Gert.
4: Is het een mollevanger?
0: Nee, Gert. We zoeken ook geen mollevanger. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
5: Met Leo.
0: Hoi.
5: Is een jerrycan?
0: Zoeken we ook nog niet, Leo. Hé, hey, dankjewel. Okay. Jodoe.

0: Goed, volgende beller. Ideaal, goedenavond.
1: Hallo, met Hans.
0: Dag Hans.
1: Er zijn cijfers en letters.
0: Cijfers en letters zijn het ook nog niet. Hé, hey. Okay, dankjewel. Jodo. Goed, meteen over naar volgende beller. Ideaal, goedenavond.
2: Hé, hey, René Frankhoutje.
0: Ja.
2: Volgens mij is paracetamol.
0: Nee, zoeken we ook niet.
2: Ook niet.
0: Hé, hey, dankjewel. Jodo Frank. Hoi. Hey. Goedenavond, ideaal.
3: Ja, met Wim Vroetjes.
0: Wim.
3: Is het een drone?
0: Wat zeg je?
3: Een drone.
0: Nee, zoeken we ook niet. Nee,
3: ook
0: nee.
3: Niet.
0: Hey, heel bedankt. Hoi. Goedenavond, ideaal.
4: Hé, hey, ik ben Thomas weer.
0: Thomas.
4: Hé, hey, is het een knetterbiel?
0: Een knetterbiel is toch niets.
4: Yo.
0: Hé, hey, bedankt. Hoi. Nou, we doen er de achtste en laatste aanwijzing bij. Emancipatie is mij niet vreemd. Dus emancipatie is mij niet vreemd. Ideaal, goedenavond.
5: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
5: Is het misschien een boer?
0: Een boer? Nee, ook niet. Nee, hé, hey, dank je, Tim.

0: Ja, dan moet u ook nog denken aan de aanwijzing aan mij alleen. Heeft u niet zoveel bij? Het antwoord is dus een voorwerp. Heeft u eigenlijk ook wat anders nodig? En dan kunt u het mooi gebruiken. Ideaal, goedenavond.
1: René met Bas.
0: Bas.
1: Ja, ik slaap toch niet, maar hoe heb ik hem? Het is een pil.
0: Een pil? Nee, ook niet.
1: Oh,
0: hey, bedankt. Jo. Ideaal, goedenavond.
2: Hoor met Tim.
0: Hoi Tim.
2: Ik weet het niet. Als ik deze fout heb, dan weet ik het ook niet meer. Maar is het een schroef?
0: Nee, is het ook niet.
2: Ah, jammer.
0: Hey, dag Tim. Joeroe. Goedenavond, ideaal.
3: Met de neming.
0: Jan.
3: Ik dacht een stofzuiger.
0: Een stofzuiger? Nee, is het ook niet. Maar we komen wel een klein beetje in de buurt. Ja, jojo. Goedenavond, ideaal.
4: Hey, ideaal aan Thomas.
0: Thomas.
4: Hey, we dachten aan scheermes.
0: Een scheermes, ook niet. Nee.
4: Oh, tot zo, joh.
0: Hey, joh. Ideaal, goedenavond.
5: Hey, mijn Roel.
0: Roel.
5: Is het een mes?
0: Een mes, is het ook niet, Roel? Nee.
5: Okay,
0: hey, dankjewel. Goedenavond, ideaal.
6: Christine.
0: Gasbrander. Gasbrander, ook nog niet. Hey, jo, dankjewel. Joro. Ideaal, goedenavond.
7: Ja, met Agnes nog een keer.
0: Ja.
7: Muizenval.
0: Muizenval, ook nog niet.
7: Oh, ja. Jammer.
0: Hey, bedankt.
7: Joro.
0: Met René, goedenavond.
8: Hey, René, vlug nog een keer.
0: Ja.
8: Volgens mij is een mattenklopper.
0: Een mattenklopper, ook nog niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Joe. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met de neming.
0: Hoi.
3: Ik dacht stof en blik.
0: Stof en blik, ook niet. Nee,
3: oh,
0: ook nog niet.
3: Jammer nou.
0: Hé, hey, bedankt. Jo. Ideaal, goedenavond.
9: Leo.
0: Hoi.
9: Is een EHBO tas of koffer?
0: Nee, ook nog niet. Hé, hey, bedankt.
9: Okay.
0: Jo, ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Tim.
0: Zeg het eens.
2: Is het misschien een plumo?
0: Een plumo? Ook nog niet.
2: Ah, jammer.
0: Hé, hey, dankjewel. Jodo. De volgende beller, ideaal. Oh, die heb ik nog niet. Dan gaan we even wachten tot Linda misschien door kan zitten. Nee. Het gaat ook een beetje om die emancipatie. Hè? Eerder moesten alleen vrouwen vaak werken met dat ding. En ik denk dat de tijd daarin wel wat veranderd is. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Tim. Is het misschien een stofzuigerzak?
0: Nee, ook nog niet. Nee.
2: Oh,
0: hey, dankjewel. Joe. Het begint trouwens wel met dezelfde letter als wat Tim zei. Ideaal, goedenavond.
10: Ja, mijn Gert.
0: Mooi.
10: Is het een droogmolen?
0: Nee, Gert, ook nog niet. Ideaal, goedenavond.
11: Ja, met Ben.
0: Dag, Ben.
11: Hallo, is het een strikkiezer?
0: Een strikkiezer, ook nog niet. Nee.
11: Dat
0: hey, dankjewel. Joe. Maar we zitten er heel kort bij. Ideaal, goedenavond. Met wie spreek ik?
12: Hey, met Thomas.
0: Thomas.
12: We dachten aan een strijkplank.
0: Ha, gefeliciteerd
12: ja,
0: Thomas.
12: Dat dachten we.
0: Dat is hem. Ja, er werd net voor werd gezegd de strijkijzer. Maar ja, ik zocht echt de strijkplank. Dat heb ik hier staan en dan mag ik alleen...

0: Goed rekenen. Thomas, adres nog hetzelfde van jou?
1: Zeker. Altijd
0: zeker.
1: Nog.
0: Nou, dan sturen we jou die waardebon op, ja? Goed zo.
1: Yo,
0: gefeliciteerd Thomas. Thomas gaf dus het juiste antwoord. We zochten een strijkplank. Ik ben er al heel lang. En mij alleen heeft er niet zoveel. Veel mensen hebben het niet zo op mij. Ik ben er in allerlei soorten. Ik word ook beroepsmatig gebruikt. Soms moet u oppassen met mij. En dat ding inklapt kun je de vingers ertussen krijgen. Niet iedereen zal mij bezitten. En emancipatie is mij niet vreemd. Hele mooie raad voor die staat. Strijkplank dus. Gemaakt door Rijnt en Gerry Fokkink. Dank je wel daarvoor. Volgende week zondagavond om 8:30 weer een nieuwe raad waar die staat. Linda, bedankt voor het aannemen van de telefoon. En u weet het, wij hebben kaarten voor het Bronkhorst Farm and Food Festival aanstaande donderdag. En dat is ook zaterdag. Dus wilt u daar naartoe, hebben we 2x2 kaarten voor u. Of geven we weg, niet aan 1 persoon 4 kaarten, maar aan 2 personen 2 kaarten. U belt me naar de studio 0314-377-970. Snel zijn!
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

En dan waren ze, de New Four, in het nummer Heimwee naar jou. En dat allemaal weer naar een hele lange raad waar die staat. Maar goed, het prijs is eruit gegaan. Kaartjes hebben er in ieder geval wat van weggegeven. Wilt u nog kaartjes? U mag nog even proberen te bellen naar de studio. Goed, dit is Sterk Zondagswerk op Radio Ideaal en op Ideaal Plus. Mijn naam is René Regelink. Rond 9:15 ons ideaal. Om 9:30 instrumentale muziek. En voor de rest in de 2 uur heel veel non-stop muziek op Ideaal. En Ideaal Plus dus.

0: En dat was de zangeres zonder naam. Nog echt een ouderwets singeltje hoorde u. En dit was dan de B-kant. De A-kant is de Braziliaanse Nachten. En de B-kant is Kleine Herdersjongen. En ze bracht dit nummer uit in 1988. Daarvoor nog een nummer van Tradi Ensemble Meisjes in Bikini. En daarvoor DJ Anderson, Onze Himmelbed. Een hele mooie Duitsstalige. We zijn toegekomen aan Ons Ideaal, Onze Promotieplaat. En dat doen we de komende week met René Schuurmans. En dat nummer is getiteld Al win ik 10 miljoen.
1: Dit is deze week

En dat was hij, Herman Nepenkoff, en hij zong over Mario de muzikant. Daarvoor een Engelstalige plaat van Gina T. en In My Fantasy. Rhapsodies kwamen voorbij en ze zongen over de kindertijd. En de eerste in het rijtje van vier was Ons Ideaal van René Schuurmans. We zijn toegekomen aan de instrumentale. Elke zondagavond dus doen we dat rond 9:30.

eerste tot de laatste toon is dit een fantastisch nummer. En we hoorden een nummer van Jannes en hij zong over Dora's ogen. Daarvoor een nummer van The Moonlights, Als de bezoekjes klinken. Daarvoor een singeltje uit 1983 van Nicole Wendy Bloemen Wijnenkunten. En de eerste in het rijtje was de instrumentale van de groep Jersey en het nummer is getiteld Helena.

En dat was hij, Wimmy Bauma. En hij zong over mijn kleine diamant. Ik heb nog één nummer klaarstaan. En dan is ook Sterk Zondagswerk alweer afgelopen voor deze zondagavond. Een nummer wat klaarstaat is er eentje van de Sunstreams. Ik wens u een hele goede week wat u allemaal gaat of moet doen. Blijf lekker luisteren naar de uitzendingen van Radio Ideaal en Ideaal Plus. Misschien begroeten we elkaar wel op de Achterhoekse Wandelvierdaagse. Daar staat Radio Ideaal ook 4 dagen vanaf aanstaande woensdag. Zelf mag ik aanstaande zaterdag daarbij aanwezig zijn om u te begroeten met de Achterhoekse Wandelvierdaagse. Met de klanken van Radio Ideaal. Goed, een hele goede week dus wat ik zei en tot volgende week zondagavond. Goed gewoon.

Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

zum King, weil beim King schon der

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Schudden met de woorden, opstaan in de rijen van 84. Schudden met de buik en de billen. Zijn we er helemaal klaar voor?

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nachtlijn. Jouw gids door de nacht.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid.